We zeggen ons vast dat jaar net of meer. En manchmal schrijft de Karten van weit her. En wanneer het dan top is, dan hast du oft keine Zeit.